0: jouw familieradio.
1: Op 106.5 FM.
0: Een radio met een warm hart.
1: Radio Monza.
2: Warum nur? Das frage ich dich. Denn ich lieb nur dich.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: Familieradio.
1: Jouw familieradio.
0: Op 106.5 FM.
1: Een radio met een warm hart.
0: Radio Monza.
2: Zeg, liefde, Colin, die je toch zijn. Zouden we nog eens een klassiekertje zingen?

Sportpaleis. We zetten in onze show altijd iedereen van de grond gaat. Altijd. Ook hier vanavond.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Singapore tot Aberdeen. Als je me vraagt waarheen ik het liefste vaar, zeg ik Zanzibar. Het was een zware overtocht. 10 weken alleen het dek geschrobd. Ik heb de wereld vervloekt, in de wind gespuugd.

Als ze voor anker gingen, was het hemelse rust. En de zon stond hoog aan de hemel. Toen ik over de reling keek, dacht ik dat ik droomde. Er waren duizenden bootjes en ze kwamen op ons af.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty rijdt na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens een officieel bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Franse parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zonnetemperaturen tot 29 graden in het binnenland.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty rijdt na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Franse parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zonnetemperaturen tot 29 graden in het binnenland.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

we zijn er blij mee. Onze muziek door ons klinkt in de Lage Landen. En dat doet ons natuurlijk een groot plezier. Welkom vrienden, ik ben er weer om graag bij de twee komende uren voor jou op jouw zender.

samen een drietal albums op. Frans Bauer en Marian Berger. En ze maakten ook deze regenboog een natuurlijk truckerversie van. Speciaal gedraaid voor al onze truckers. Dit is Bryan Adams.

weer om een heel pak mensen gelukkig meegemaakt met deze te draaien. The Summer of 69. Ja, ja, dat is lang geleden hoor. Toen was ik een knaapje van amper 8 jaar. Bryan Adams. En we gaan meteen terug naar Nederland. Met deze jongeman. Staat in tussentijd ook al meer dan 20 jaar op de planken. Met succes nog altijd. Jannes.

dat we kennen van Ronnie Tober, maar gebracht door het mooie stemgeluid van Lisa Delbo en Iedere Avond. Een beetje Duitsstalig werk in onze muziekdoos met deze van White Star.

Onze volgende artiest is toch al een leeftijdgenoot van Wiltura en heeft wederom een nieuwe single uit. Dus ik zeg chapeau, want daar doe ik mijn petje vooraf voor zulk talent. Ik heb het over Cliff Richard. Spirit in the Sky is zijn nieuwste single. We gaan er samen naar luisteren.

15 oktober, vrienden, wordt hij 86. En dit is zijn nieuwe single. Klinkt toch erg goed, hè? Als ik zo nog klink op mijn 86, wel, dan zou ik heel gelukkig zijn. En ik denk velen onder jullie. De nieuwe dus van Cliff Richard. Spirit in the Sky. Terug naar eigen Vlaanderland. Met een ander talent. Zijn naam is Farim. We draaien graag muziek van hem in onze muziekdoos.

talent van eigen bodem. Fadim met Ik ga de nacht in. En ik heb voor jullie wederom in ons programma van Muziekdoos een nieuwe liggen. Voor mijn neus, zoals ze dat zeggen. 4 jaar hebben we te wachten. Maar hij is er, de nieuwe single van onze collega Lindsay. En de nieuwe single kreeg dan ook de titel mee. 1000 keer gevraagd.

klinkt vertrouwd in de oren. Deze Lindsay en ik heb het 1001 keer gevraagd. Hans Hansen heeft ook een nieuwe single. En die willen we uiteraard ook graag voor jullie draaien in ons programma van Deze Muziekdoos. Het is een zeer geslaagd nieuwe nummer. Deze van Hans Hansen.

echte vriend. Maar ik blijf toch je vriend. Het zijn zo'n mooie woorden. En als dan die vriendschap oprecht is, dan is dat natuurlijk iets om te koesteren. De nieuwe van Hans Hansen. We blijven nog even bij de nieuwe. Bart Peters, we zijn ermee bezig.

jullie natuurlijk meteen herkend, hè? Dit frisse Eurosongnummer van Riva en Rock Me Baby. En we gaan er met dadelijk zo nog eens meteen een leuke nieuwe tegenaan gooien van Dave Calbo. En hij gaat trakteren.

goed om weten. Als we hem tegenkomen, dan trakteert hij een tournée generaal dus. De nieuwe single van Dave Calbo. We gaan terug een hele poos in de tijd. We kennen haar natuurlijk met haar grote hit van Eenzaam. Maar ze heeft nog andere mooie songs, zoals deze. Hier is Truus.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
5: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur.
8: Maison Sweri. Waar rust begint zodra je binnenstapt.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza. Het nieuws.
13: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty rijdt na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zonnetemperaturen tot 29 graden in het binnenland.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
14: Hallo lieve luisteraars van Radio Monza. Wij zijn Monique
15: en Andy.
14: En wat zijn wij ontzettend trots dat wij weer verkozen zijn tot Monza's favoriet.
15: Met onze allernieuwste single spuurst u nog dieses glücksgevoel.
2: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
5: Gebroeders Vers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroeders Vers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Vers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Vers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken. Bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press & Paper Clubs in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be. Oftewel www.bureautop.be.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
8: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty rijdt na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met ja, de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft eerst apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want ja, tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
1: Monza's favoriet.
11: Hallo lieve luisteraars van Radio Monza. Wij zijn Monique
12: en Andy.
11: En wat zijn wij ontzettend trots dat wij weer verkozen zijn tot Monza's favoriet.
12: Met onze allernieuwste single spuurst u nog dieses Glücksgefühl.
1: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 gevarieerde muziek met toffe krakers, met de was en de plas, met het programma Muziekmix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan luisteren naar Johnny Hoes en Thomas Bergen Jantjes gitaar, om dan te vervolgen met Hugo Peters, de jongen met de mondharmonica, om dan te vervolgen met de George Baker Selection.

We gaan luisteren naar Romy Tango der Liefden, om dan verder te luisteren naar Roy Black. Dat is die vragen, alle vragen. Om dan verder te luisteren naar Roy Orbison, Only the Lonely.

Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.

De Drijvers. Ik heb heimwee naar mijn schat. Vergeet mij niet. We gaan nog luisteren naar de Schlagerpiloten. Halleluja, du bist wunderschön. Om dan te vervolgen met Tumbleweeds Sweet Memory. Om dan verder te luisteren naar Lucy van Anthony Fokkema.

0: Welkom terug na de commercials. Dit is reclame op Radio Monza.
1: Open deurlagen bij vloer- en tegelwerkje M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij vloer- en tegelwerkje M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maasdijk. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maasdijk.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi Maasdijk? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
8: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maasdijk bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Maasdijk? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
9: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
10: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BNT Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs. Een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs, Domo Fondue Set, 43.983. De 23e prijs, een Domo elektrische deken 2 personen, 10.625. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer, 50.475. De 29e prijs, Megamix ijsbereider, 1,5 liter, 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, 40.178. 31e prijs, een kabelrol 20 meter, 30.218. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Keunrooi. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032. 475 32 35 23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers.
10: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
11: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws. De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty rijdt na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Franse parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Hoi, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Muziek Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan luisteren naar BZN. Niets is mooier om dan te vervolgen. Of Middle of the Road om dan te vervolgen met Tommy Cheap. Sag das du mich liebst.

0: We gaan luisteren naar Bandit, om dan te vervolgen met Niemand Weet van Highway, om dan verder te luisteren naar The Mavericks.
1: So many bitter words.
2: Worse.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerhoutre-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerhoutre. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerhoutre-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 8891. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Zondag Matinee Live. Op zondag 4 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws. De Amerikaan Brandon McNulty heeft zich in Canada gekroond tot de nieuwe wereldkampioen wielrennen op de weg. McNulty ontbond zijn duivels op 30 kilometer van de finish en kwam na een indrukwekkende solo als eerste over de streep. In de achtereenvolgende groep sprintte de Australiër Michael Matthews naar het zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Onze landgenoten kwamen in de finale niet in het stuk voor. Remco Evenepoel was de beste Belg op plaats 12 en was erg ontgoocheld. Koopman Wout van Aert finishte uiteindelijk als 28ste. De vijf mannen die werden opgepakt bij de Britse luchtmachtbasis in Fairford worden verdacht van terrorisme, dat heeft de Britse politie gezegd. De verdachten planden vermoedelijk een gerichte aanslag op de militaire basis. Het succesvolle onderzoek was een nauwe samenwerking tussen de Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten die het vijftal al een tijdje in de gaten hielden. Het Amerikaanse leger gebruikte strategische basis in Fairford onder meer voor militaire operaties tegen Iran. De Servische president Aleksandar Vučić heeft officieel zijn ontslag aangekondigd. Daarmee komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn als staatshoofd. Vučić wil deelnemen aan de vervroegde parlementsverkiezingen van 25 oktober en mikt daar dan weer op het premierschap. Paus Leo XIV heeft zich in het Franse bedevaartsoord Lourdes zeer duidelijk uitgesproken tegen elke vorm van euthanasie. We mogen de dood veroorzaken niet als normaal beschouwen, klonk het. Het Franse parlement heeft afgelopen zomer na lang debatteren nog een nieuwe euthanasiewet goedgekeurd. We krijgen een duidelijke tweedeling in ons land. In het westen bewolkt met mogelijk wat regen. Dus ja, aan de kust is het niet zo denderend. Maar in het oosten en het binnenland droog met zonnige perioden en met 27 graden een pak warmer. De dagen daarna keert de nazomer overal terug met veel zon en tropische temperaturen tot mogelijk 29, misschien zelfs net 30 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: We zijn er weer, derde uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob.

We gaan luisteren naar vader Abraham met zijn goede zonen Jacques Herp en de makkers Veronica. Om dan verder te luisteren naar Bouke 7 Lonely Days.

water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij heen. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je nooit gedwongen volle zee kiezen.

Ja, we luisteren naar Jannes, niemand zo mooi als jij. We gaan nu luisteren naar Rob Roenendijk. Wat ben je mooi?

Ik wil met jou het leven door. Mijn keus is al gemaakt. Jouw liefde echt, daar ga ik voor. Je hebt mijn hart geraakt. Wat ben je mooi, wat ben je mooi, wat ben je mooi.

We gaan nu luisteren naar Cocktails in the Sun, om dan verder te luisteren naar Robert van Heerenwijn, een stap in mijn bootje, om dan te vervolgen met Ferry de Lits, Viva Cerveza.

Ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren. Een fijne week gewenst. En als je tijd ertoe laat, dan horen we ons terug op vrijdagmorgen. Groetjes, Rob.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wedek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstiller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
2: Segersnacks, Breersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Keunrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons rechts voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettig, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Kwik, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
8: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
2: Trekking van de Tommela bij Radio Monza. 13e prijs. Een BNT Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs. Een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs, Domo Fondue Set, 43.983. De 23e prijs, een Domo elektrische deken 2 personen, 10.625. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer, 50.475. De 29e prijs, Megamix ijsbereider, 1,5 liter, 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, 40.178. 31e prijs, een kabelrol 20 meter, 13.218. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, 41.943. De VZ2 met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032. 475 32 35 23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws. De Amerikaan Brandon McNulty heeft zich in Canada gekroond tot de nieuwe wereldkampioen wielrennen op de weg. McNulty ontbond zijn duivels op 30 kilometer van de finish en kwam na een indrukwekkende solo als eerste over de streep. In de achtereenvolgende groep sprintte de Australiër Michael Matthews naar het zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Onze landgenoten kwamen in de finale niet in het stuk voor. Remco Evenepoel was de beste Belg op plaats 12 en was erg ontgoocheld. Koopman Wout van Aert finishte uiteindelijk als 28ste. De vijf mannen die werden opgepakt bij de Britse luchtmachtbasis in Fefford worden verdacht van terrorisme, dat heeft de Britse politie gezegd. De verdachten planden vermoedelijk een gerichte aanslag op de militaire basis. Het succesvolle onderzoek was een nauwe samenwerking tussen de Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten die het vijftal al een tijdje in de gaten hielden. Het Amerikaanse leger gebruikte strategische basis in Fefford onder meer voor militaire operaties tegen Iran. De Servische president Aleksandar Vučić heeft officieel zijn ontslag aangekondigd. Daarmee komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn als staatshoofd. Vučić wil deelnemen aan de vervroegde parlementsverkiezingen van 25 oktober en mikt daar dan weer op het premierschap. Paus Leo XIV heeft zich in het Franse bedevaartsoord Lourdes zeer duidelijk uitgesproken tegen elke vorm van euthanasie. We mogen de dood veroorzaken niet als normaal beschouwen, klonk het. Het Franse parlement heeft afgelopen zomer na lang debatteren nog een nieuwe euthanasiewet goedgekeurd. We krijgen een duidelijke tweedeling in ons land. In het westen bewolkt met mogelijk wat regen. Dus ja, aan de kust is het niet zo denderend. Maar in het oosten en het binnenland droog met zonnige perioden en met 27 graden een pak warmer. De dagen daarna keert de nazomer overal terug met veel zon en tropische temperaturen tot mogelijk 29, misschien zelfs net 30 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Monza's favoriet.
13: Hallo lieve luisteraars. Van Radio Monza. Wij zijn Monique
14: en Andy.
13: En wat zijn wij ontzettend trots dat wij weer verkozen zijn tot Monza's favoriet.
14: Met onze allernieuwste single, spuurst nog dieses Glücksgefühl.
12: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vroeger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgroei prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewonjer, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, oet de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgroei op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee de
2: boerderijen. Brug 36, oude brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras. Vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote kineavond. De deuren open om 19 uur, de start om 20 uur. In zaal Barier, Barierstraat nummer 11 te Bree. Volledige kaart 8 euro per stuk. Inclusief kinderronde en leuke prijzen. Grote kineavond op vrijdag 23 oktober. In CC de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 18:30 uur, de start om 19:30 uur. Er is ook een pauzetombola, ingericht door de schutterij Sint Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19 uur in het schutterslokaal. Op zondag 18 oktober organiseert de Missiekring Molenbeersel een afhaal-eerdag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molenbeersel, aansluitend aan de viering. Of tussen 11:30 en 12:30. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Ploum, Hogerstraat nummer 49 te Molenbeersel. Of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig. Of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of de overschrijving op het nummer BE25 7352 2233 3482. Ter attentie van Missiekring Steunfonds Weertersteenweg 365 te Kinrooi. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing, Road Trip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 uur. In de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven. Kerkdeuren open vanaf 18:30 uur. Gratis uittoegang voor deze boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering. Over de zoektocht naar het verleden. Om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Landelijke Gilde Kinrooi. Bedrijfsbezoek bij Via Nova Ekin Service op zaterdag 3 oktober. Gelegen op de Bergpenbroekstraat nummer 1 te Bree. We verzamelen om 13:40 uur stipt aan onze bank op het dorpsplein te Kinrooi en begeven ons met auto's naar Via Nova. De rondleiding ter plaatse start om 14 uur en duurt ongeveer een uur. Onder begeleiding van een deskundige ter plaatse krijgen we een interessante rondleiding. Deze activiteit is voor onze leden gratis. De eerste 30 personen die hebben ingeschreven mogen meegaan. Dus snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven is nodig en kan tot en met dinsdag 29 september bij Robert Smeets via e-mail robert.smeets@telenet of WhatsApp op het nummer 0474-746-146. Zaterdag 17 oktober, super kienavond met waardevolle prijzen. In Duivellokaal Olijftak te Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. De deuren openen om 18 uur, de aanvang is om 19:30 uur. In een organisatie van de Koninklijke Duivenmaatschappij Olijftak Mazeik heet iedereen van harte welkom. Zaterdag 17 oktober, super kienavond, Duivellokaal Olijftak Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. Luisteraars van Radio Monza, opgelet. Steun het goede doel en beleef een fantastische namiddag tijdens het benefietvoetbaltoernooi van Covita de Kade. Op vrijdag 9 oktober rollen de ballen op het voetbalplein SLW Mazeik aan de Sportlaan. Dit bijzonder toernooi is speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking. Onder het motto samen trappen, samen winnen. Wat kun je verwachten? De aftrap begint plaats om 16:30 uur. Kinderanimatie voor de kleintjes. Heerlijke Bikkie Burgers en vers gebak. Grote tombola met schitterende prijzen. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar een nieuwe duofiets voor de cliënten van Covida de Kade. Ellentaler Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord-Zuid-Oost-Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentaler Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BMW Ellenhof. Scheimansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

Een waardebon van 300 euro te besteden bij VDS Electronics en vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstelling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com. VZW Brooghoek presenteert de Grote Kinderse Quizavond, Algemene Kennisquiz, op zaterdag 17 oktober in Zaalde Bunker, Nelisveld nummer 4 te Kinrooi. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren openen om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober, met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com. KV De Rappetappers presenteren Kienavond op zaterdag 3 oktober in de Bunker, Nelisveld nummer 4 te Kinrooi. De zaal open om 19 uur, de aanvang is om 20 uur. Maak kans op mooie prijzen. Hoofdprijzen zijn Town Lounge Set en waardebon ter waarde van €150 van OK Kinrooi. Info op nummer 0032-471-79-69-87 na 18 uur. Oftewel op F De Rappetappers Kinder. Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor Het Dagboek van Anne Frank, een pakkend theaterspektakel met live muziek, koor, cinema flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius te Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19:45 uur, zaterdag 14 november om 19:45 uur, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19:45 uur en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. Zin in een avond vol spanning en griezelplezier? Kom dan op 31 oktober naar onze gezellige Halloweentocht. Van 18 tot 22 uur nemen we jullie mee op een spannende tocht vol verrassingen, sfeer en natuurlijk een paar enge momenten. Iedereen is van harte welkom, dus trek je griezeligste outfit aan en kom samen met familie en vrienden genieten van een onvergetelijke Halloweenavond. 31 oktober van 18 tot 22 uur. Wij verwachten jullie. Halloweentocht. Scouts en gidsen Mazeik. CV De Zwijtjatten presenteren Artiestenavond met optredens van Preufmaar, Cartouche, Spik en Span en Julke op zaterdag 14 november in het dorpshuis De Belder in Ophoven. De deuren openen om 20:30 uur. De voorverkoop is €10, het inkomen is €15. Trekking van de Tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BNT Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs. Een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs. Domo fondue set. 43.983. De 23e prijs. Een Domo elektrische deken 2 personen. 10.625. De 27e prijs. Een Kalor kledingstomer. 50.475. De 29e prijs. Megamix ijsbereider 1,5 liter. 21.806. De 30e prijs. Een Rowenta verwarmingskachel. 40.178. 31e prijs. Een kabelrol 20 meter. 30.218. En de 32e prijs. Een tweedelig tuinset met kussens. 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032-475-32-35-23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers. Nationale Renstal Trommeltje richt op 18 oktober aanstaande de 12e autoslalom van Kinrooi in.
op het industrieterrein Leuwerbroek. Het wedstrijdcentrum bevindt zich aan de gebouwen van houthandel Van Hoven. De inkom is gratis. De eerste start wordt voorzien om 11 uur. Er is catering voorzien aan democratische prijzen. Het parcours bedraagt ongeveer 1600 meter die de piloten driemaal moeten afleggen. Dit is een van de moeilijkste disciplines van de autosport. Wij verwachten piloten vanuit het hele landsgedeelte.

0: Meer info www.nr-be of wel een e-mail nr.trommelke@nr-be.
1: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, MNF Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neeroeteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, MF Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Ellentaler Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentaler Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BMW Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
9: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: In het Oost-Vlaamse Denderleeuw is een moordonderzoek gestart na een gezinsdrama. Een moeder van 51 en haar 20-jarige dochter zijn daar gisteravond dood teruggevonden in een woning. De politie heeft een 17-jarige jongen opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Parket en de federale gerechtelijke politie onderzoeken momenteel het exacte motief. Het is nog steeds onduidelijk of Vlaamse minister-president Diependalen vanmiddag zijn geplande septemberverklaring kan afleggen in het parlement. Hij moet om 2:00 daar de nieuwe begroting en de geplande besparingen voorstellen. Maar de regeringspartijen hebben nog altijd geen akkoord. Ja, er ligt nu een allerlaatste compromisvoorstel op tafel. Onderhandelaars van N-VA, CD&V en Vooruit proberen de knopen in een absolute rotvaart door te hakken. De politie van Avelgem in West-Vlaanderen maakt jacht op de bestuurder van een Porsche die gisteravond een enorme ravage heeft aangericht. De autobestuurder ramde eerst de gevel van een IMO-kantoor, slingerde vervolgens naar de overkant van de weg en boorde zich uiteindelijk in de pui van een Carrefour supermarkt. De chauffeur nam het daarna meteen de benen, terwijl zijn passagier lichtgewond naar het ziekenhuis moest. Dankzij camerabeelden weet de politie inmiddels wel wie er achter het stuur zat. Drie internationale organisaties hebben een officiële klacht ingediend tegen ons land wegens digitale uitsluiting. Ze stellen dat mensen die niet digitaal vaardig zijn ernstig worden benadeeld in de samenleving. De Vlaamse Ouderenraad steunt de klacht. Voorzitter Magda de Meijer zegt dat niet-digitale alternatieven noodzakelijk blijven. De organisaties eisen dat overheid en diensten ten alle tijd vlot toegankelijke papieren of fysieke loketopties aanbieden. De Britse soul-sensatie Ray is de eerste grote naam voor Werchter Boutique volgende zomer. De organisatie heeft bekendgemaakt dat de zangeres, bekend van haar wereldwijde mega-hit Where's My Husband, op zaterdag 26 juni op de Festivalweide staat. Vandaag is ons land weerkundig in twee gesplitst. Aan de kust is het bewolkt met kans op regen. Het oosten geniet van wat meer zon, 27 graden. Morgen doen we nog een schepje bovenop. Een stralende dag met veel zon, maxima 29 graden. Woensdag start zomers, maar in de loop van de dag neemt de wolking toe en stijgt de kans op een bui. Tegen donderdag valt de temperatuur terug naar een herfstachtige 20 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dat was de zangeres Jappie, als je het had geweten. En dan nu, op verzoek van Leon, een nummer van de Cats, Magical Mystery Morning.

0: want...
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Gebroeders Versson doe-het-zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Versson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalbaard 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De geplande septemberverklaring van minister-president Matthias Diependalen om 2:00 vanmiddag gaat niet door. De begrotingsgesprekken zijn onverwacht geschorst omdat een van de kabinetschefs van regeringspartij Vooruit onwel was. Over de medische toestand van die kabinetschef is nog geen verdere info. Het is ook onduidelijk wanneer de onderhandelingen over de begroting worden hervat. Het parket van Oost-Vlaanderen is een grootschalig moordonderzoek gestart in Denderleeuw. Daar zijn gisteravond de lichamen ontdekt van een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. De politie heeft de 17-jarige zoon van het gezin opgepakt. Hij wordt verdacht van de moord op zijn moeder en zus. Drie internationale organisaties hebben een formele klacht ingediend tegen de Belgische staat, onder meer ook Unia. Volgens hen worden burgers die digitaal minder vaardig zijn, zoals een grote groep ouderen, systematisch uitgesloten en benadeeld. De organisaties eisen dat openbare diensten verplicht moeten blijven voorzien in papieren documenten en fysiek bereikbare loketten. De olieprijzen hebben vandaag een flinke sprong opwaarts gemaakt. Helaas, voor een vat ruwe olie moet €94 worden betaald. Een stijging van 3%. Directe aanleiding de weigering van de Verenigde Staten om in te gaan op een Iraans voorstel. Iran wilde de strategisch cruciale straat van Hormuz heropenen. Een van de belangrijkste vaarroutes voor olietankers ter wereld. Maar de VS wees het voorstel af en dus blijft de spanning op de energiemarkt bestaan. Rondom de Britse luchtmachtbasis Fufford is er nog altijd een massale politieaanwezigheid, meldt nieuwszender Sky News. Afgelopen weekend werden daar 5 mannen gearresteerd die een terreuraanslag beraamden op de basis. Tientallen omwonenden moesten uit voorzorg hun huizen verlaten. De Britse inlichtingendiensten onderzoeken prioritair of er een link is met Iran, aangezien het Amerikaanse leger de basis in Fufford gebruikt om militaire luchtaanvallen uit te voeren. Het land is vandaag in 2 gesplitst. Weerkundig dan toch aan de kust is het bewolkt met kans op regen maxima 20 graden. In het oosten in Limburg is er meer zon, daar kan het 25 graden worden. Morgen doen we overal nog een schepje erbij. Een stralende dag met een tropische maxima 29 graden. Woensdag start nog zomers, maar daarna meer wolken en stijgt de kans op een bui. Donderdag een herfstachtige 20 graden.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, ja, mijn programma zit erop. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week maandag. Voor zodanig veel luisterplezier bij collega Moustache.

0: is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Zondag Matinee Live. Op zondag 4 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson, inkom is gratis.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnosweri.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Elantale Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elantale Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BNV Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van De Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pipiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
6: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
5: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krivits onwel werd en een kabinetchef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben een heel gevoelige en woelige nacht gehad. Ja, er is dus steeds door vergaderd. Minister Krivits zal trouwens een tijdje uit zijn. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Ja, je kan je natuurlijk afvragen waarom er steeds zo lang gewacht wordt met die begroting. Waarom wordt er niet vroeger begonnen en waarom moet dat altijd nachtelijk gebruik zijn? Nog veel vraagtekens over de moord in Denderleeuw. Een moeder van 51 en haar dochter van 20 werden dood teruggevonden in hun huis. De zoon van het gezin, een jongen van 17, zit vast op verdenking van moord. Het onderzoek is lopende. Naar gelang waar je je vandaag bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen, veel bewolking daar, slechts 19 graden. In het oosten van het land, dus hoe meer richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog wat bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog amper 20 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Gentlemen, here is Moustache!

0: Goedemiddag, luisteraars van Radio Monza. When the wind blows. Jullie luisteren naar DJ Moustache tot 18 uur. En zoals gewoonlijk starten wij met...
1: Monza's favoriet.
2: Hallo lieve luisteraars van Radio Monza. Wij zijn Monique
3: en Andy.
2: En wat zijn wij ontzettend trots dat wij weer verkozen zijn tot Monza's favoriet.
3: Met onze allernieuwste single spuurste nog dieses Glücksgefühl.
1: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De onderhandelingen over de Vlaamse begroting liggen volledig lam. Nadat eerder al een kabinetschef van Vooruit met spoed werd afgevoerd naar het ziekenhuis, is nu ook CD&V-minister Krivits onwel geworden. De ministers en hun topadviseur zaten sinds gistermiddag onafgebroken samen en hebben de hele nacht door vergaderd. Krivits zal door de fysieke weerslag een tijdje buiten strijd zijn. Haar partijgenote minister Broens neemt haar bevoegdheden in de Vlaamse regering tijdelijk over. Passagiers op Brussels Airport moesten afgelopen week opnieuw urenlang aanschuiven aan de paspoortcontrole. De luchthaven bevestigt dat de wachttijd voor reizigers van buiten Europa opliep tot 5 uur. Hardnekkige problemen zijn het gevolg van nieuwe strengere Europese regels. Daardoor mogen reizigers uit onder meer de Verenigde Staten geen gebruik meer maken van de automatische poortjes en moet iedereen langs de bemande federale politieposten. Minister van Binnenlandse Zaken Verlinde werkt aan een oplossing en laat extra agenten opleiden, maar voorlopig blijft de hinder groot. De 5 verdachten die afgelopen weekend zijn opgepakt voor het beramen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn allemaal Britse staatsburgers, dat meldt de Britse politie. Het gaat om 20ers die afkomstig zijn uit Londen. Hun exacte motief is onduidelijk, al onderzoekt de antiterreurdienst een link met de militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Amerikaanse luchtmacht gebruikt de strategische basis in Engeland immers als uitvalsbasis voor missies in het Midden-Oosten. Er kan een regenzone over het land trekken, vooral aan de kusten in het westen. In het centrum mogelijk ook wat gedruppel, maar het oosten, hoe meer naar Limburg toe, ja, daar zijn brede opklaringen en de maxima die liggen dan ook sterk te variëren. Tussen 20 graden aan de kust en 26 in Limburg. Morgen keert de nazomer bikkelhard terug met veel zon en tropische temperaturen tot, jawel, 30 graden. Woensdag stijgt in de namiddag de kans op buien, al blijft het met 27 graden woensdag nog steeds zwoel.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Goedemiddag luisteraars van Radio Monza. Jullie luisteren nog steeds naar DJ Moustache. Ik start de 2e uur van mijn programma met Diego Holsken met Alleen Jij...

luisteraars, wij starten met de artiesten van de week. Deze week Laura Lynn. Ze begint met Jij doet de wolken verdwijnen. Dan Laat je hart slaan. En als laatste Manuel Goodbye. Veel luisterplezier.

Dit was Laura Lynn, artieste van de week. Wie o wie volgende week. Wij gaan terug naar 1976. Bloem, even aan mijn moeder vragen...

Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Beste luisteraars, het tweede uur, ja, het tweede uur zit er weer op. Tot na 5 uur, dan gaan we verder voor het laatste uur. Tot dan, groetjes.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
3: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
2: Paardenliefhebbers. Gerson Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
4: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ele-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mollebeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Segersnachts, Breiersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Leunburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: De onderhandelingen over de Vlaamse begroting liggen volledig lam. Nadat eerder al een kabinetchef van Vooruit met spoed werd afgevoerd naar het ziekenhuis, is nu ook CD&V-minister Krevits onwel geworden. De ministers en hun topadviseur zaten sinds gisterenmiddag onafgebroken samen en hebben de hele nacht door vergaderd. Krevits zal door de fysieke weerslag een tijdje buiten strijd zijn. Haar partijgenoot en minister Broens neemt haar bevoegdheden in de Vlaamse regering tijdelijk over. Passagiers op Brussels Airport moesten afgelopen week opnieuw urenlang aanschuiven aan de paspoortcontrole. De luchthaven bevestigt dat de wachttijd voor reizigers van buiten Europa opliep tot 5 uur. Hardnekkige problemen zijn het gevolg van nieuwe strengere Europese regels. Daardoor mogen reizigers uit onder meer de Verenigde Staten geen gebruik meer maken van de automatische poortjes en moet iedereen langs de bemande federale politieposten. Minister van Binnenlandse Zaken Verlinde werkt aan een oplossing en laat extra agenten opleiden, maar voorlopig blijft de hinder groot. De 5 verdachten die afgelopen weekend zijn opgepakt voor het beramen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn allemaal Britse staatsburgers, dat meldt de Britse politie. Het gaat om 20ers die afkomstig zijn uit Londen. Hun exacte motief is onduidelijk, al onderzoekt de antiterreurdienst een link met de militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Amerikaanse luchtmacht gebruikt de strategische basis in Engeland immers als uitvalsbasis voor missies in het Midden-Oosten. Er kan een regenzone over het land trekken, vooral aan de kusten in het westen. In het centrum mogelijk ook wat gedruppel, maar het oosten, hoe meer naar Limburg toe, ja, daar zijn brede opklaringen en de maxima die liggen dan ook sterk te variëren tussen 20 graden aan de kust en 26 in Limburg. Morgen keert de nazomer bikkelhard terug met veel zon en tropische temperaturen tot, jawel, 30 graden. Woensdag stijgt in de namiddag de kans op buien, al blijft het met 27 graden woensdag nog steeds zwoel.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
0: Goedemiddag luisteraars van Radio Monza. Jullie luisteren nog steeds naar DJ Moustache. Ik start het laatste uur van mijn programma met Dean Saunders, Frank van Etten, How Am I Supposed to Love With.

kleine meid lacht van plezier. We gooien samen steentjes over het gladde water. Maar op een dag, het was in april, we stonden bij een visser stil. Ik had een lang gesprek met haar, het ging over later. Een emmer met een visje erin, dat was meteen.

ze legt haar armpje om me heen en zegt ik laat je nooit alleen. We zijn samen en gaan nooit meer uit elkander. Want als ik later ooit eens trouw, nou dan doe ik dat met jou. Want ik kan toch nooit meer houden van een ander. Ik streek haar door de krullend haar en zei je bent gauw 16

Ondertussen is DJ Matti met zijn Duitse slagers geland op de Esserstraat. En wat wil dat zeggen? Wij gaan langzaam maar zeker richting...

Beste luisteraars, geloof het of geloof het niet, maar mijn 3 uren die zitten er weer op. Ik hoop dat jullie het fijn hebben gevonden en zoals gewoonlijk bij Leven en Welzijn, tot volgende week maandag. Ik ga eruit met Django Wagner en Dat Ene Moment.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Vlaamse minister-president Diependalen stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag om 2 uur. Normaal gezien zou dat vandaag al moeten gebeurd zijn, maar CD&V-minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit zijn onwel geworden na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor ook geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Vooral Vlaams Belang schiet met scherp. Morgen zitten de ministers mogelijk opnieuw samen. Overmorgen is er aan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit dienen daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt ook niet als een verrassing. Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij, maar door een motie van wantrouwen zou de partij haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant, laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om 80 arbeiders en 14 bedienden en dat is een kwart van het personeel. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar bouwmaterialen. En er is ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. In Avelgem, West-Vlaanderen, heeft een man van 33 zichzelf aangegeven bij de politie na de zware crash van gisteravond, schrijft HLN. De man ramde met zijn Porsche eerst een IMO-kantoor en kwam daarna tot stilstand tegen de gevel van een supermarkt. De passagier raakte lichtgewond. De man zelf wordt morgen verhoord. Aan de kust regen en in het centrum ja, enkele druppeltjes, maar vooral opklaringen in het oosten. De maxima zitten tussen 20 en 25 graden. Morgen zonnig en warm, mogelijk 29 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de namiddag en 27 graden dan.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

maandag 2026. Hartelijk welkom bij de Duitse Slagerparade hier bij Radio Monza.

We zijn gestart met Wolfgang Petri, Sommer in der Stad. Hansi Hinterseer, Und ich will deine Herzschlag spüren. Julio Iglesias, Allerliebe diese Erde. Und tenslotte Roger Whittaker met Tango mit dir. Veel luisterplezier.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maaseik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Maaseik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737.
9: in Rotem, Dilze, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Zondag Matinee Live. Op zondag 4 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
10: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehands wagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
11: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Vlaams minister-president Diependalen is vanmiddag met lege handen naar het parlement moeten trekken. De traditionele septemberverklaring is uitgesteld naar woensdag, nadat de begrotingsgesprekken vannacht stilvielen omdat CD&V-minister Krivits en een kabinetje van Vooruit onwel werden. Er is bijgevolg nog geen begrotingsakkoord, tot grote woede van de oppositie. Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens haalde scherp uit. Morgen schuiven de ministers opnieuw aan de onderhandelingstafel. Woensdag volgt dan de verklaring van de minister-president. Vrijdagochtend staat het parlementaire debat gepland. De Socialistische Partij Vooruit breekt volledig met de Antwerpse politica Ginny Beels. Om de breuk te bezegelen heeft Vooruit met spoed een decreet ingediend in het Vlaams parlement. De beslissing komt ook niet onverwacht. Want Beels had toch al wel een aantal aanvaringen met de top van Vooruit. Zo had ze onlangs nog een podcast gemaakt waarin Tom van Grieken werd geïnterviewd. Vooruit vond het daar allemaal iets te gezellig. Beels zetelt momenteel nog voor Vooruit in de Antwerpse provincieraad. Via een motie van wantrouwen wil de partij haar bevoegdheden zo snel mogelijk afpakken en overdragen aan een opvolger. Is nog niet bekend wie dat wordt. Bouwmaterialenproducent Eternit gaat fors snoeien in het personeelbestand van zijn vestiging in Capelle op den Bosch. Het bedrijf heeft in een persbericht de intentie tot collectief ontslag ingediend. 94 banen zouden verdwijnen, 80 arbeiders, 14 bedienden, goed voor een kwart van het totale personeelbestand. Volgens de directie kampt Eternit met een overaanbod op de markt, een krimpende vraag en loodzware concurrentie van goedkopere producten buiten Europa. In het Britse terreuronderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford zijn 5 opgepakte verdachten vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De politie benadrukt dat het onderzoek volop doorloopt en het 5-tal verdacht blijft. Er wordt met name gezocht naar een link met Iran, aangezien het Amerikaanse leger de basis gebruikt voor militaire operaties. Teheran ontkent alle betrokkenheid. De Britse premier Andy Burnham heeft wel met spoed een speciale crisiscel bijeengeroepen. In het voetbal is vanmiddag geloot voor de 16e finales van de beker van België, de Croquis Cup. De clubs uit de Jupiler Pro League kennen meteen hun eerste tegenstander. Landskampioen Club Brugge speelt in eigen huis een strikduel tegen tweede klasser Lokeren Temse. Titelverdediger Union Sint-Gilles loodde eveneens een thuiswedstrijd en neemt het op tegen Nijlen uit tweede amateurklasse. Vanavond een mix van wolken en opklaringen, aan de kust nog kans op regen. Later vannacht overal droog, 15 graden. Morgen starten we eerst grijs, maar al snel breekt de zon door voor een snikhete nazomerdag met tropische maxima tot 30 graden, zegt het KMI. Woensdag neemt de bewolking vanaf de namiddag weer toe en stijgt de kans op buien, maar blijft met 27 graden wel warmer.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Deutsche Schlager, Marti legt sie für Sie auf.

Zo, wij zijn gestart met Heintje, ik bouw hier een schloss. Claudia Jong, doe ik liebe dich. Carrière en bisschen zärtlichkeit. En dan komen die tops, mon amour, ik heb die liebe gezien. Veel luisterplezier.

We gaan verder met Uli Sebastian und ich schenk dir einen Regenbogen. Wicke Leanders, die bezoeke klang door die Sommernacht. Eier en Scheer, dat is geen spiel voor een nacht. En tenslotte Vivian Lind, voor immer weer zwei.

Zo, het zit er alweer op voor mij hier bij Radio Monza. Ik ben er volgende week. Ik hoop dat jullie er ook zijn. En blijf gezond. Dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esterstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw moet naar een gesloten jeugdinstelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Jongen van 17 wordt verdacht van de moord op zijn moeder van 51 en zus van 20. Hun lichamen werden gisteren bij hun thuis teruggevonden. De jongen zou hen gedood hebben met een bijl, maar waarom is onduidelijk. De jongen zou ook zelf de hulpdienst hebben gebeld. In Bruggen op het assiseproces tegen de aardappelboer uit Waardamme heeft de wetsdokter getuigd over de laatste ogenblikken van de slachtoffers, de twee dochtertjes van 5 en 8. De man had hen met een plastic zak verstikt. Volgens de wetsdokter zijn ze pas na 8 minuten het bewustzijn verloren en tot dan hadden ze ook nog gewoon gered kunnen worden. De man staat ook terecht voor een poging tot moord op zijn ex-vrouw. In Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om het 11e slachtoffer op amper 2 maanden tijd. Dat maakt de politie bekend. Alle slachtoffers werden gevonden in de buurt van de stad Johannesburg. De politie gaat uit van het werk van een seriemoordenaar. De 5 verdachten van de verijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden, dat heeft de politie gezegd. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruikt voor zijn aanvallen. Iran ontkent elke betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Maar wat daar besproken zal worden is niet duidelijk. Onze Rode Duivels nemen het straks in het Koning Boudewijnstadion op tegen Frankrijk. Hun tweede wedstrijd in de Nations League. De eerste wonnen ze van Italië met 0-2. De Rode Duivels moeten het wel doen zonder Leandro Trossard en doelman Mike Penders. Die zijn geblesseerd. De wedstrijd start om 9:15. En nog in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. Titelverdediger Union neemt het thuis op tegen Nijlen uit tweede nationale. Het wordt straks wisselend bewolkt met nog kans buien aan de kust, daarna overal droog. Minima vannacht 15 graden. Morgen starten we grijs, maar daarna zonnig en warm met maxima in sommige regio's tot zelfs 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de namiddag, maar wel warm met temperaturen tot 27 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, beste luisteraars, allemaal een hele goede avond op deze maandagavond, 28 september 2026. En we krijgen weer het verzoekplatenprogramma op de maandagavond vanuit de studios van Radio Mondstadt te Kinrooi, gepresenteerd en samengesteld door gastheertje. Dus voor de mensen die een plaatje willen aanvragen of de groetjes over willen brengen, dat kan altijd onder het telefoonnummer 089-70-21-79. Oftewel, onze Nederlandse en Duitse vrienden doen dat onder het nummer 00-32-89-70-21-79.

Maar we gaan toch even onze collega Mattie bedanken voor zijn afgelopen uurtjes Duitse slagers. Mattie, bedankt en tot volgende week. En jullie beste luisteraars, maak er een fijne avond van en geniet van de muziek.

0: Monza's favoriet.
1: Hallo lieve luisteraars van Radio Monza. Wij zijn Monique
2: en Andy.
1: En wat zijn wij ontzettend trots dat wij weer verkozen zijn tot Monza's favoriet.
2: Met onze allernieuwste single spuurste nog dieses Glücksgefühl.
0: Monza's favoriet.

0: En we gingen natuurlijk van start met een plaatje van Imca Marina en Bella Italia. De volgende kreeg van Helemaal Hollands en Maar in mijn tuin.
1: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
2: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
1: Toch is er nog meer,
2: toch is er veel meer.
1: Ik weet

En dat was natuurlijk een plaatje van Laurelin en een zomernacht lang was jij van mij alleen. De volgende kregen we van Tony Bas en Gina Lobrigida.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van het Holland Duo en Waarom heb jij? De volgende kregen we van Freddy Davis en Mooi zijn mijn dromen.

En dat was natuurlijk een plaatje van John Spencer en Kom dans de hele nacht met mij. De volgende kregen van Jeroen van Zelst en Een ladder naar de hemel.

En dat was natuurlijk een plaatje van Diana Moore en Met heel mijn hart. De volgende kreeg van Lisabeth en zij gaat voor u zingen Zeg haar, ik hou van jou.

En dat was natuurlijk Ad van Horen met het Radio Monselied. En dat wil zeggen dat wij van start gaan met onze muzikale groetjes. En het eerste plaatje dat gaan we richting Dilse sturen. En wel bepaald voor Sis. En ik zou zeggen, Sis, de groetjes vanuit deze studio. En geniet van het volgende plaatje. En het is een plaatje van Willy Sommers en Laat de zon in je hart.

En dat was helemaal natuurlijk heel speciaal voor Sis en Dels daar en Willie Sommers. Dan gaan we de volgende muzikale groetjes overbrengen naar Jos Kolen in Kinrooi op de Manenstraat, dacht ik wel. En hij kreeg de muzikale groetjes aangeboden van Hilde Kolen. En Hilde vroeg me natuurlijk een plaatje te draaien van Heintje, Mama. En dat ga ik dan ook natuurlijk doen met veel plezier. En ik zou zeggen, Hilde, bedankt voor het mailtje en de groetjes retour. Heintje en Mama.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

En dat was natuurlijk een plaatje van Karen en Roland en Vliegen met de Vleugels der Liefde. We gaan vlug verder met onze muzikale groetjes en het volgende plaatje dat gaan we draaien voor Sarah Verslegers, Nelly en Jacques in Aubouteren, Mia en Leo uit Dorne, Bobo en Ray, Jacques en José uit Aubouteren, verder voor alle zieke, minderverleden en bejaarde mensen, als ook voor oude vandaag en eenzame mensen. Eveneens voor Elsa en Thieu, dankjewel. En deze muzikale groetjes die komen van Lijn uit Tongelo. Ik zou zeggen Lijn, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour natuurlijk. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje van Danewinner. Geef de kinderen een wereld. MUZIEK

En dat was natuurlijk heel speciaal voor Leen in Tongerlo, Danenwinner en Geef de Kinderen een Wereld. Dan gaan we het volgende plaatje richting zusteren sturen en wel bepaald voor mijn broer Jo Jonge. Eveneens voor alle medewerkers, luisteraars en DJ's van Radio Monza, als ook voor Elsa en Tjeu, dankjewel. En deze muzikale groetjes komen van Huub Jonge uit Susteren. Ik zou zeggen, Huub, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje Cheda Madre. En ik heb gekozen voor Heino.

Hey nou, heel speciaal voor die mensen daar in Susteren. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor Leen in Tongerlo, Jacques en Nelly in Orbouteren, Mattie en Sandra, Christine Franke uit Voorsoven, verder voor alle medewerkers, luisteraars en DJ's van Radio Monza, als ook voor Elsa en Tjeu, dankjewel. En deze muzikale groetjes die komen van Bobo en Ri. Ik zou zeggen, Bobo, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour. En wij gaan het doen met een plaatje van Wiltura. Er is nog plaats in mijn armen.

Heel speciaal voor Bobo en Rien natuurlijk, Wiltura en Er is nog plaats in mijn armen. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor Gertrude Dame, die vandaag jarig is en ze wordt dan ook van harte gefeliciteerd. Een hele fijne avond nog toegewenst samen met Ab natuurlijk en dit allemaal van Elsa en Tju. Eveneens gaan we het volgende plaatje draaien voor Lana Vleeshouwers, zij is ook vandaag jarig. En Lana, maak er nog een hele fijne avond van en geniet met de kinderen van je verjaardag. En dit ook allemaal van Elsa en Tju. We gaan het doen met Ben Frans Bauer en de mooiste jaren komen nog.

Dat was helemaal natuurlijk Frans Bauer en de mooiste jaren komen nog, heel speciaal voor Gertrude Dame en Lana Vleeshouwers. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor Elsa en mezelf natuurlijk, dat moest ik doen. En deze muzikale groetjes kregen wij aangeboden van Magda uit Muziek. Ik zou zeggen Magda, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour natuurlijk. En ik heb een plaatje gekozen van Willy Sommers, Mooi als rode rozen.

0: Wel eens zomers zijn mooi als rode rozen. Dan gaan de volgende muzikale groetjes naar alle vrienden en kennissen, eveneens voor Leen en Tongelo, Bobo en Rie, Christine Franke in Voorsoven, Elsa en Tje, dankjewel. Verder voor alle medewerkers, DJ's en luisteraars van Radio Monza. En deze muzikale groetjes komen van Nelly en Jaak uit op Oeteren. Ik zou zeggen, Nelly, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour natuurlijk. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje Ben Kramer en de Oude Muzikant.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oud.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

Heel speciaal voor Nelly en Jack natuurlijk daarin op Oeteren. Dan gaan de volgende muzikale richting met zich en wel bepaald voor Elsa, Magda en Sibyl natuurlijk. En de groetjes vanuit deze studio. En ik zou zeggen, geniet van het volgende plaatje. Jimmy Free en Als een kus naar tranen smaakt.

En dat was natuurlijk een plaatje van John de Bever en Vraag wel alle zorgen. De volgende gaan we draaien van Henk Bernhard en Ben jij een engel die lacht?

Inderdaad, Henk Bernhard, en ben jij een engel die lacht? Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor onze collega Ellie en eveneens voor alle medewerkers, luisteraars en DJ's van Radio Monza. En deze muzikale groetjes die komen van Rieke Schoten. Ik zou zeggen, Rieke, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour natuurlijk. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje Duo X. En in gedachten zie ik het kerkje weer.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Lindsay en Bella Romantica. De volgende krijgen van Marianne Weber en zij gaat voor u zingen Mijn Groot Geluk.

En dat was natuurlijk een plaatje van Stef Eckel en de tijd stond even stil. Tot aan het tijd zijn van 22 uur krijgen we een plaatje van The Sunsets en Una Paloma Blanca.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

En we gingen na het tijd zijn van 22 uur van start met een plaatje van Claire en Vreemde Vogels. De volgende krijgen we van Frans Bauer en Duizend Rode Rozen.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Henk Dame en Op de Vleugels der Liefde. De volgende is er eentje van Bobby Prins en Niet van de Jongste.

En dat was natuurlijk een plaatje van Jannes en ik vraag het jou alleen. De volgende is er eentje van Stella en jij kan geen liefde geven.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Corrie Konings en Zonder jou kan ik niet leven. De laatste voor vanavond is er eentje van Vader Abraham en Als je weggaat.

behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat wij nog samen konden blozen? Vanaf dat jij bij mij toen bleef,

We waren jong en van elkaar, maar het geluk duurde een jaar. Lijkt een vreemde kamer waar we nu in leven. Het boompje voor ons huis werd groot, maar onze liefde is nu dood. Het stond niet in de brieven die we elkander schreven. Nu liggen wij hier hulpeloos, jij die toch voor een

Inderdaad, beste luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van dit verzoekplatenprogramma op de maandagavond hier in de studios van Radio Monza. Ik wil toch nog iedereen bedanken voor het luisteren en zeker iedereen bedanken die gebeld hebben naar deze studio. Allemaal hartelijk dank ervoor. Voor de mensen die nog niet gaan slapen, kunnen rustig verder blijven luisteren naar een non-stop programma. En dit tot morgen vroeg 9 uur, dan ben ik weer aanwezig met mijn dinsdagochtendprogramma. Mij rest je nog een goede nacht, welterusten en morgen weer gezond op. En tot morgen, dag.

ik word er moedeloos van. Als ik ons zie gaan, ons leven doen.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

En op de hoek op nummer 1, daar woont een man, hij leeft alleen. Omdat die dames kapper is, denken de meesten dat het een flikker is. Ze zien hem nooit met een vriendin, zijn haren zijn gepermanent. Hij heeft een eier als een gravin, maar een

straat op nummer 2 woont een mevrouw, ze leest privé en weekend story ook nog mix. Ze denkt zo blijf ik bij, zo mis ik niks. Ze kent de vrouwen van de Sjaar en de problemen van Pri-

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

lopen vol. Een kopje koffie voor de lol. Toeristen bestellen met veel plezier het enige echte glas.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

lijkt mooi, de wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer.

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Geen lente, geen blad, een brandende stad. De liefde is weg, de aarde is weg. De 20ste eeuw, ik hoor nog een schreeuw. Dan is het gedaan, we zijn hier vandaan. Toch is er nog meer, toch is er nog meer.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

calling all cars, hold up reported on Highway 59.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Radio Monza. De muziek zegt alles.
1: Je gedraagt je als een diva. Je hebt allure van een ster. Jij zegt geen domme dingen. Je denkt na voor je iets zegt. Je bent mooi om naar te kijken. Voor ieder ogenlust. En je bent je van je charme.

gedraagt je als een diva. Je hebt gratie en glamour. Jij zegt niet hallo of goeiedag. Jij zegt gewoon bonjour. Je bent stijlvol en verdorven.

Je gedraagt je als een diva. Jij twijfelt er niet aan dat je in het oog springt.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.